0: valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. Maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekhout met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

Dit is deze week de EuroTNL Single Track. Davy van der Sluis. Beter dan goed. Nieuwe muziek. Hoor je bij EuroTNL.

0: nee, er valt hier niks te doen. Ik wil op stap, maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat en wat?

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
3: Ik kan daar bijvoorbeeld denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
2: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep alles behalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
4: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
2: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met een paar dagelijkse files. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoflied over 7 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 5. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Streek.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De populaire Meerkoet-familie naast de Marebrug in Leiden is afgelopen weekend opgeschrikt door een ernstig incident. In de nacht van zaterdag op zondag werd een vol bierflesje richting het nest gegooid, precies op het moment dat de drie kuikens lagen te slapen. De gebeurtenis was live te zien via de zogenoemde codecam van Stichting De Grachtwacht. Op de beelden is te zien hoe een van de jonge vogels wordt geraakt en minutenlang nauwelijks beweegt. Inmiddels gaat het weer beter met het dier, zo zegt de stichting, die verder spreekt van een laffe daad naar weerloze babyvogels. De klok van de dorpskerk Voorschoten zal binnenkort ook 's avonds en 's nachts weer te horen zijn. De gemeente Voorschoten heeft besloten de klok zachter af te stellen. Eind april werden de uurslagen tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends nog uitgezet vanwege klachten over geluidsoverlast en dreigende handhaving door de Omgevingsdienst West-Holland. De tijdelijke stilte rond de dorpskerk leidde tot veel reacties van inwoners die de klok juist zien als onderdeel van het dorp. Volgens de gemeente is daarom gezocht naar een oplossing waarbij zowel rekening wordt gehouden met omwonenden als met het cultuurhistorische belang van de kerkklok. Een flat aan het Omega-plantsoen in Leiden is gistermiddag ontruimd omdat er brand was in een elektrokast. Bewoners en hun huisdieren moesten van de brandweer hun woning verlaten. Op de 8e verdieping van het gebouw stond een elektrokast in een technische ruimte door nog onbekende oorzaak in brand. De rook die hierbij vrij kwam verspreidde zich via het ventilatiesysteem door het hele pand. Reden voor de hulpdiensten om meerdere verdiepingen te ontruimen. Er vielen geen gewonden.

0: gevonden en de brandweer had de brand snel onder controle. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en dan ja, het weer. Aan het begin van de ochtend is het eerst nog bewolkt met af en toe wat zon. Vanaf een uur of 11 gaat het regenen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit het zuiden. In de regio wordt het vandaag 14 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang met vooral dagelijkse files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. We rijden het verkeer langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet over 6 kilometer. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 5 kilometer. A20 naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Op de N11 Leiden richting Bodegraven bij Bodegraven 3 kilometer. Ook daar is de extra reistijd een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
2: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
4: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
2: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De langste file van dit moment staat op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Delft en knooppunt Hofvliet over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En op de N11 Bodegraaf richting Leiden. Daar staat file tussen Hazerswoude en Zoeterwoude 2 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De populaire Meerkoet-familie naast de Marebrug in Leiden is afgelopen weekend opgeschrikt

0: door een ernstig incident. In de nacht van zaterdag op zondag werd een vol bierflesje richting het nest gegooid, precies op het moment dat de drie kuikens lagen te slapen. De gebeurtenis was live te zien via de zogenoemde codecam van Stichting De Grachtwacht. Op de beelden is te zien hoe een van de jonge vogels wordt geraakt en minutenlang nauwelijks beweegt. Inmiddels gaat het weer beter met het dier, zo zegt de stichting, die verder spreekt van een laffe daad naar weerloze babyvogels. De klok van de dorpskerk Voorschoten zal binnenkort ook 's avonds en 's nachts weer te horen zijn. De gemeente Voorschoten heeft besloten de klok zachter af te stellen. Eind april werden de uurslagen tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends nog uitgezet vanwege klachten over geluidsoverlast en dreigende handhaving door de Omgevingsdienst West-Holland. De tijdelijke stilte rond de dorpskerk leidde tot veel reacties van inwoners die de klok juist zien als onderdeel van het dorp. Volgens de gemeente is daarom gezocht naar een oplossing waarbij zowel rekening wordt gehouden met omwonenden als met het cultuurhistorische belang van de kerkklok. Een flat aan het Omega-plantsoen in Leiden is gistermiddag ontruimd omdat er brand was in een elektrokast. Bewoners en hun huisdieren moesten van de brandweer hun woning verlaten. Op de 8e verdieping van het gebouw stond een elektrokast in een technische ruimte door nog onbekende oorzaak in brand. De rook die hierbij vrij kwam verspreidde zich via het ventilatiesysteem door het hele pand. Reden voor de hulpdiensten om meerdere verdiepingen te ontruimen. Er vielen geen gewonden en de brandweer had de brand snel onder controle. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de ochtend is het eerst nog bewolkt met af en toe wat zon. Vanaf een uur of 11 gaat het regenen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit het zuiden. In de regio wordt het vandaag 14 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Er staan een paar files op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Reewijk. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 richting Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en het Malieveld. 4 kilometer. Daar is de vertraging opgelopen tot ruim een kwartier. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
2: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
3: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
1: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat voor de media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
2: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost snel op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Nieuwerbrug en Harmelen, 6 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld, 3 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De populaire Meerkoet-familie naast de Marebrug in Leiden is afgelopen weekend opgeschrikt door een ernstig incident. In de nacht van zaterdag op zondag werd een vol bierflesje richting het nest gegooid, precies op

0: moment dat de drie kuikens lagen te slapen. De gebeurtenis was live te zien via de zogenoemde codecam van Stichting De Grachtwacht. Op de beelden is te zien hoe een van de jonge vogels wordt geraakt en minutenlang nauwelijks beweegt. Inmiddels gaat het weer beter met het dier, zo zegt de stichting, die verder spreekt van een laffe daad naar weerloze babyvogels. De klok van de dorpskerk Voorschoten zal binnenkort ook 's avonds en 's nachts weer te horen zijn. De gemeente Voorschoten heeft besloten de klok zachter af te stellen. Eind april werden de uurslagen tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends nog uitgezet vanwege klachten over geluidsoverlast en dreigende handhaving door de Omgevingsdienst West-Holland. De tijdelijke stilte rond de dorpskerk leidde tot veel reacties van inwoners die de klok juist zien als onderdeel van het dorp. Volgens de gemeente is daarom gezocht naar een oplossing waarbij zowel rekening wordt gehouden met omwonenden als met het cultuurhistorische belang van de kerkklok. Een flat aan het Omega-plantsoen in Leiden is gistermiddag ontruimd omdat er brand was in een elektrokast. Bewoners en hun huisdieren moesten van de brandweer hun woning verlaten. Op de 8e verdieping van het gebouw stond een elektrokast in een technische ruimte door nog onbekende oorzaak in brand. De rook die hierbij vrijkwam verspreidde zich via het ventilatiesysteem door het hele pand. Reden voor de hulpdiensten om meerdere verdiepingen te ontruimen. Er vielen geen gewonden en de brandweer had de brand snel onder controle. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de ochtend is het eerst nog bewolkt met af en toe wat zon. Vanaf een uur of 11 gaat het regenen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit het zuiden. In de regio wordt het vandaag 14 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag te rijden toch langzaam tussen Den Hoorn en Ippenburg met 5 tot 10 minuten vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 3 kilometer. En daar is de extra reistijd een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: bellen, amor.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die tbs... en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs... en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: Een hele goede morgen. Welkom dinsdagochtend. Je luistert naar een nieuwe aflevering van De Koffie Show. En die starten we met Dennis van Dam en Hoog in de Hemel.
4: Yeah. Je zingt ze mee!
6: Je zingt ze mee!
4: Nu

met Robert van Hemert, Weet dat ik bij je ben. En je hoorde Dennis van Dam met Hoog in de Hemel. Goedemorgen, dinsdag 19 mei 2026. Het is een nieuwe aflevering van De Koffieshow. Hier op Unity NL, de radio, zijn er bij altijd het nieuws uit de Leidse regio. En was er naar hoort en natuurlijk ook de beste meezingers van eigen bodem. Ook vandaag weer een nieuwe aflevering van De Koffieshow met zometeen meer over de overleden Rosalie uit Oegstgeest. Ik sprak erover met burgemeester Emiel Jens. En dat ga je vanavond ook zien in Centraal plus de burgemeester. Verder hoor je het nieuws uit je eigen regio. Zometeen om 10:30 weer een nieuwe update met Paul Albers. En je hoort zometeen ook muziek van Henk Dissel, Waterpas, Davy van der Sluis komt eraan met Beter dan Goed is deze week de Unity NL singletrack. Maar eerst je man en blijf bij mij de hele nacht.

Dit is deze week de Jurk.nl Single Track. Davy van der Sluis. Beter dan goed. Nieuwe muziek hoor je bij Jurk.nl.

0: Davy van der Sluis en Beter dan Goed is deze week de Unity NL single track. Morgen dan is de uitvaart van de overleden Rosalie, 15-jarige meisje uit Oegstgeest, dat meedeed met de halve marathon tijdens de Leiden Marathon. Ze overleed nadat ze onwel werd bij het parcours van die Leiden Marathon, 4 kilometer voor de finish. Ook burgemeester Emiel Jens stond aan de start om de 10 kilometer te lopen. Dat ging uiteindelijk niet door. Hij wist in eerste instantie eigenlijk niet waarom het niet doorging. Daarna hoorde hij dat er een dodelijk slachtoffer was. En even daarna hoorde hij dat het een inwoner van zijn eigen dorp Oegstgeest was. Ik vroeg aan hem in een nieuwe aflevering van Centraal Plus de burgemeester wat er dan met hem gebeurt.
1: Ik ben dan burgervader en ik kijk wat we kunnen doen. En ik breng mijn condolences uit. Dat heb ik persoonlijk bij ze gedaan, ook bij het zusje. Ik ben bij ze thuis geweest. Ik heb ook met ze besproken, hebben jullie iets van ons nodig? Ook op verzoek van een aantal inwoners hebben we gezegd, we gaan de vlag. Op het moment dat de uitvaart van Rosalie is, gaan we buiten hangen. En ja, ze maken een verslagen indruk, dat is logisch. Heel verdrietig om bij ze over de vloer te zijn. En ook vooral de dochter die achterblijft daar te zien. Ik ben zelf vader van 2 dochters. Je kunt het je niet voorstellen, wat een verdriet. En samen ook met de gemeente Leiden, moet ik zeggen, hebben we de afgelopen week hierbij stilgestaan. In Leiden heeft het evenement plaatsgevonden. Allereerst staan we natuurlijk bij de familie, maar toch ook wel bij de organisatie. Ik heb ook vrijwilligers van de marathon gesproken, ook die in onze gemeente wonen, die er gewoon stil van zijn. Heel veel klasgenoten, leeftijdsgenoten die ze kenden, ook met Mise Sporten. Het leeft echt ook ver buiten Oegstgeest. Het zijn verdrietige weken. Je moet je voorstellen, een 15-jarige, ook haar leeftijdsgenootjes achterlaat, kunnen dat heel moeilijk plaatsen. Zo plotseling.
2: Kunt u de impact omschrijven die het op het dorp heeft of op de gemeenschap?
1: Toen ik het bericht plaatste, hebben mensen mij ook teruggegeven, ik denk er iedere dag aan. En iedere dag denk ik aan het gezin en aan het feit dat ze haar nooit meer terug gaan zien. En heel veel mensen kennen deze familie.
0: Dat was burgemeester Emiel Jens over het overlijden van de 15-jarige Rosalie uit zijn dorp Oegstgeest. Meer daarover vanavond in een nieuwe aflevering van Centraal Plus de burgemeester, even na 6 uur. Te zien op televisie bij Centraal Plus en natuurlijk ook online via centraalplus.nl.

0: puntengrift met iets waar heel veel mensen heel goed in zijn bij de sport. De derde helft. En Marloes Oosting, als ik weg ben, hoorde je hier in de koffieshow van Unity NL. Waar het inmiddels tijd is voor het nieuws van 10:30. Met Paul en daarna meer muziek van eigen bodem. Menno Abel hoor je zo meteen helemaal stuk van jou. En ook Suzanne Veldmeijer. Het was een one night stand.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De populaire Merkut-familie naast de Marebrug in Leiden is afgelopen weekend opgeschrikt door een ernstig incident. In de nacht van zaterdag op zondag werd een vol bierflesje richting het nest gegooid, precies op het moment dat de drie kuikens lagen te slapen. De gebeurtenis was live te zien via de zogenoemde codecam van Stichting De Grachtwacht. Op de beelden is te zien hoe een van de jonge vogels wordt geraakt en minutenlang nauwelijks beweegt. Inmiddels gaat het weer beter met het dier, zo zegt de stichting, die verder spreekt van een laffe daad naar weerloze babyvogels. De klok van de dorpskerk Voorschoten zal binnenkort ook 's avonds en 's nachts weer te horen zijn. De gemeente Voorschoten heeft besloten de klok zachter af te stellen. Eind april werden de uurslagen tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends nog uitgezet vanwege klachten over geluidsoverlast en dreigende handhaving door de Omgevingsdienst West-Holland. De tijdelijke stilte rond de dorpskerk leidde tot veel reacties van inwoners die de klok juist zien als onderdeel van het dorp. Volgens de gemeente is daarom gezocht naar een oplossing waarbij zowel rekening wordt gehouden met omwonenden als met het cultuurhistorische belang van de kerkklok. Een flat aan het Omega-plantsoen in Leiden is gistermiddag ontruimd omdat er brand was in een elektrokast. Bewoners en hun huisdieren moesten van de brandweer hun woning verlaten. Op de 8e verdieping van het gebouw stond een elektrokast in een technische ruimte door nog onbekende oorzaak in brand. De rook die hierbij vrij kwam verspreidde zich via het ventilatiesysteem door het hele pand. Reden voor de hulpdiensten om meerdere verdiepingen te ontruimen. Er vielen geen gewonden en de brandweer had de brand snel onder controle. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en dan via het weer. Aan het begin van de ochtend is het eerst nog bewolkt met af en toe wat zon. Vanaf een uur of 11 gaat het regenen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit het zuiden. In de regio wordt het vandaag 14 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Susanne Veldmeijer, het was een one-night stand, hoorde je. En Menno Abe met Helemaal Stuk van Jou. Goedemorgen, het is vandaag 19 mei. Wie zijn er jarig? Sam Smith is onder andere jarig. Britse singer-songwriter is 34 geworden. Andrea Pirlo, hij is Italiaans voormalig profvoetballer. Ook 47, of niet ook, hij is 47 geworden. Katarina Justic, Nederlandse actrice met Kroatische achtergrond. 48 is ze geworden vandaag. En de actrice Marleen Scholt is ook jarig. Die is 48 geworden. Dat vroeger in Mijn Dochter en Ik. Kevin Garnett, hij is Amerikaans basketbalspeler. Viert zijn 50ste verjaardag. En het is ook de verjaardag van Alwien Tulner, Nederlandse actrice, vandaag 56 geworden. Milou Legrand is presentatrice, 56. En Kyle Eastwood is Amerikaans jazz-bassmuzikant. Hij is 58 geworden. Polly Walker dan, ze is actrice uit Engeland, 60 geworden. En van AC/DC, Phil Roth is ook jarig. Australisch drummer, viert vandaag zijn 72ste verjaardag. En de laatste die ik voor je heb is Bert van Marwijk, Nederlands voetbaltrainer. En ook voormalig voetballer. Jaren geleden was hij voetbalcoach voor het Nederlands elftal. Hij viert vandaag zijn 74ste verjaardag. En de echte allerlaatste is Grace Jones, Jamaicaans model, zangeres en actrice. Vandaag 78 geworden.

Het is de koffieshow van Unity NL met Romy Montero. En leven lang, wij kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Eerst nog wat zon, voor de rest wat bewolking. En er kan zelfs nog wat regen gaan vallen later vanmorgen. De wind die komt uit het zuiden, hij is matig en aan de kust zelfs wat krachtig. De temperatuur ligt rond de 14 à 15 graden. Morgen vrij veel bewolking, er valt eerst opnieuw enige tijd regen. Later komen wat opklaringen en wordt het 18 graden. Donderdag eerst bewolkt, later komt er meer zon en het wordt 20 graden. En vanaf vrijdag is het feest volop zon en 23 graden. En daarna wordt het alleen maar warmer met temperaturen van rond de 30 graden volgende week zelfs. Dit is de koffieshow van Unity NL. Dinsdagochtend, ik ben Rudo met Kira van der Graaf. Dit is Ik Kom Terug. Goedemorgen.

Cruz en Roep du Soleil. Ja, dat past wel een beetje bij het weer van komende week. Volgende week ligt de temperatuur rond de 30 graden. Kun je nu waarschijnlijk nog weinig bij voorstellen, maar het is wel even een lekker vooruitzicht. En zelfs tijdens het Pinksterweekend, het vrije Pinksterweekend, wordt het gewoon erg aangenaam. En erg aangenaam is echt gewoon erg aangenaam. Hey, tot zover de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En vanmiddag dan hoor je hier een nieuwe aflevering van De Middagshow. Elmar die is weer bij je tussen 5 en 6. Ik wens je voor nu een hele fijne dinsdag verder. Morgenochtend ben ik er weer, even naar 10. En ik heb Hansie Schil nog voor je. Dit is

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Burgemeester Peter Heikoop heeft de woning waar in de nacht van zondag op maandag een explosief afging voor 4 weken gesloten. Het gaat om een huis in de Julianastraat in Leiden. In de gemeentewet staat dat de burgemeester een dergelijke maatregel mag nemen om de openbare orde en de veiligheid in de buurt te herstellen en de kans op herhaling te voorkomen. De ontploffing beschadigde de voordeur van de woning, de naastgelegen berging en het huis ertegenover. Maar omdat er niemand thuis was, zijn er geen gewonden gevallen. Een maaltijdbezorger op de fiets die door het rode licht reed is gisteravond aangereden door een auto. Dat gebeurde op de Hoge Rijndijk in Leiden bij de oversteekplaats ter hoogte van het Bonaventura College. De bezorger raakte gewond en is na behandeling door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En 3 inwoners van Voorschoten hebben een onafhankelijke stichting opgericht die het beheer en de exploitatie van het nieuwe cultureel centrum in de Kruispuntkerk op zich neemt. De gemeente is enthousiast en noemt het een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de kerk. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Het is bewolkt en er valt af en toe wat regen en de zon laat zich soms zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30, rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Streek.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Peter Heikoop heeft de woning waar in de nacht van zondag op maandag een explosief afging voor 4 weken gesloten. Het gaat om een huis in de Julianastraat in Leiden. In de gemeentewet staat dat de burgemeester een dergelijke maatregel mag nemen om de openbare orde en de veiligheid in de buurt te herstellen en de kans op herhaling te voorkomen. De ontploffing beschadigde de voordeur van de woning, de naastgelegen berging en het huis er tegenover. Maar omdat er niemand thuis was, zijn er geen gewonden gevallen. Een maaltijdbezorger op de fiets die door het rode licht reed is gisteravond aangereden door een auto. Dat gebeurde op de Hoge Rijndijk in Leiden bij de oversteekplaats ter hoogte van het Bonaventura College. De bezorger raakte gewond en is na behandeling door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En 3 inwoners van Voorschoten hebben een onafhankelijke stichting opgericht die het beheer en de exploitatie van het nieuwe cultureel centrum in de Kruispuntkerk op zich neemt. De gemeente is enthousiast en noemt het een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de kerk. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Het is bewolkt en er valt af en toe wat regen en de zon laat zich soms zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzondere...

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat met mij, het licht een keertje uit.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30 rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Peter Heikoop heeft de woning waar in de nacht van zondag op maandag een explosief afging voor 4 weken gesloten. Het gaat om een huis in de Julianastraat in Leiden. In de gemeentewet staat dat de burgemeester een dergelijke maatregel mag nemen om de openbare orde en de veiligheid in de buurt te herstellen en de kans op herhaling te voorkomen. De ontploffing beschadigde de voordeur van de woning, de naastgelegen berging en het huis ertegenover. Maar omdat er niemand thuis was, zijn er geen gewonden gevallen. Een maaltijdbezorger op de fiets die door het rode licht reed is gisteravond aangereden door een auto. Dat gebeurde op de Hoge Rijndijk in Leiden bij de oversteekplaats ter hoogte van het Bonaventura College. De bezorger raakte gewond en is na behandeling door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En 3 inwoners van Voorschoten hebben een onafhankelijke stichting opgericht die het beheer en de exploitatie van het nieuwe cultureel centrum in de Kruispuntkerk op zich neemt. De gemeente is enthousiast en noemt het een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de kerk. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Het is bewolkt en er valt af en toe wat regen. En de zon laat zich soms zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf anderhalf jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de JoeroTNL Single Track. Davy van der Sluis. Beter dan goed. Nieuwe muziek. Hoor je bij JoeroTNL.

0: Unit INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Peter Heikoop heeft de woning waar in de nacht van zondag op maandag een explosief afging voor 4 weken gesloten. Het gaat om een huis in de Julianastraat in Leiden. In de gemeentewet staat dat de burgemeester een dergelijke maatregel mag nemen om de openbare orde en de veiligheid in de buurt te herstellen en de kans op herhaling te voorkomen. De ontploffing beschadigde de voordeur van de woning, de naastgelegen berging en het huis ertegenover. Maar omdat er niemand thuis was, zijn er geen gewonden gevallen. Een maaltijdbezorger op de fiets die door het rode licht reed is gisteravond aangereden door een auto. Dat gebeurde op de Hoge Rijndijk in Leiden bij de oversteekplaats ter hoogte van het Bonaventura College. De bezorger raakte gewond en is na behandeling door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En 3 inwoners van Voorschoten hebben een onafhankelijke stichting opgericht die het beheer en de exploitatie van het nieuwe cultureel centrum in de Kruispuntkerk op zich neemt. De gemeente is enthousiast en noemt het een belangrijke stap in de verdere

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer op de A20, Gouda Hoek van Holland. 10 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De nieuwe coalitie in Leiden.

0: na verlenging 94-85 in het voordeel van de Friezen. Hierdoor is de stand op 1-1 uitgekomen. Vanavond spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar. Wie dan wint, gaat door. En de stichting Buurtgezinnen is op zoek naar Leidenaren die af en toe wat leuks willen doen met de minderjarige asielzoekers in de stad. De organisatie deed bij Centraal Plus een oproep. De steungezinnen, zoals ze worden genoemd, die kunnen bijvoorbeeld een dagje gaan voetballen, koken of fietsen met een jongere. De asielzoekers blijven gewoon wonen in het AZC. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials
1: weer. En
0: vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het is vannacht 12 graden. Morgen wordt de hele dag wisselvallig. Het begint met regen. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 17 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. 20 minuten extra heb je nodig op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Want bij de Benelux-tunnel zijn twee rijstroken dicht. Kwartiertje vertraging daar. 10 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord. En blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij Hoogmade. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 10 kilometer file en 3 kwartier vertraging daar nog. En op de N210 Schoonhoven Rotterdam bij de aansluiting met de N219. 3 kilometer file en 1 kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De nieuwe coalitie in Leiderdorp van Pro, D66 en CDA is gisteravond geïnstalleerd. De partijen zeggen de komende jaren nadrukkelijk te willen samenwerken met de oppositie, maar dat lijkt niet wederzijds. De coalitie kreeg namelijk meteen stevige kritiek vanuit de VVD en LPL. Vooral de VVD zette de toon door vraagtekens te zetten bij de financiële onderbouwing, de bestuurstijl en ze stemde tegen de woonplaatsontheffing van twee wethouders van buiten Leiderdorp. De Eredivisie basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben de tweede wedstrijd in de kwartfinale van de play-offs verloren. Ze speelden tegen LWD Basket uit Leeuwarden. Het werd na verlenging 94-85 in het voordeel van de Friezen. Hierdoor is de stand op 1-1 uitgekomen. Vanavond spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar. Wie dan wint, gaat door. En de stichting Buurtgezinnen is op zoek naar Leidenaren die af en toe wat leuks willen doen met de minderjarige asielzoekers in de stad. De organisatie deed bij Centraal Plus een oproep. De steungezinnen, zoals ze worden genoemd, die kunnen bijvoorbeeld een dagje gaan voetballen, koken of fietsen met een jongere. De asielzoekers blijven gewoon wonen in het AZC. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het is vannacht 12 graden. Morgen wordt de hele dag wisselvallig. Het begint met regen. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 17 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 100 kilometer file in onze regio. De files met de meeste vertraging. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 20 minuten tussen Schiphol en Hoogmade. 15 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. Na een ongeluk is de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam weer vrijgegeven bij knooppunt Ketelplein. Maar er is wel een file van 20 kilometer achtergebleven. Vanaf knooppunt Hofvliet een half uur vertraging. 10 minuten extra op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Europoort. A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam. File staat voor de aansluiting met de N219 en is 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio 150 kilometer file bij elkaar. Een drukke avond, spits, gelukkig niet al te veel bijzonderheden. A4 Amsterdam-Den Haag, kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Na een ongeluk is de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam weer vrij bij knooppunt Ketelplein. Maar die file van 19 kilometer, die staat er voorlopig nog wel. Vanaf knooppunt Hofvliet heb je een half uur vertraging. Kwartiertje op de A20, hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Kwartiertje de andere kant op richting hoek van Holland op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. En een kwartier vertraging op de N219 Zevenhuizen Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! De middagshow van Unity NL. Het is een druilerige dinsdag 19 mei met Sieneke in de studio. En nu Bram Bongers, ideale schoonzoon. Yeah.

0: Bram Bongers, zijn ideale schoonzoon, die hoorde je bij Unity NL. De middagshow. Het is dinsdag even na vijf. Dat betekent de werkdag ten einde. En in de studio, Sineke.
1: Ja.
0: Ja, welkom. Kan ik eigenlijk gewoon zeggen, de comeback van Sineke? Of zeg je, we zijn nooit weg geweest en we gaan nu weer na anderhalf jaar eindelijk terugkomen met een liedje?
1: Nou, kijk, ik heb in die tijd wel altijd gewoon mijn optredens gedaan. Dus echt een comeback, ja, weet ik niet. Maar qua muziek uitbrengen wel. Het is nog nooit eerder voorgekomen in mijn carrière dat ik er anderhalf jaar tussen heb laten zitten om iets nieuws uit te brengen.
0: Dat lijkt me dan ook wel gek, dat je gewoon lang niet in de studio komt om liedjes op te nemen. En dat je eigenlijk de volledige focus op wat anders hebt.
1: Ja, klopt. Klopt. Maar soms is dat ook wel even goed. Soms is dat ook wel even een moment in je leven waar je daar dan, dat je daar aan toe bent.
0: Ja, een soort van adempauze. Even een moment voor jezelf, alles op een rijtje zetten.
1: Ja, ja, ja. En dan en juist in die tijd kan je gaan bedenken, wat wil ik? Waar krijg ik energie van? Nou ja, dat is dus echt wel door het zingen, daar krijg ik echt energie van.
0: Ja, noem het een soort van muzikale sabbatical. Ja. Maar goed, inmiddels ben je de studio in geweest. Er zijn allemaal plannen en die agenda die begint aardig vol te stromen, begreep ik, voor de komende tijd.
1: Ja, dat is echt wel heel erg leuk. En ik merk vooral nu afgelopen week is de single uitgekomen. Ja, en dan krijg ik gisteren alweer een aantal boekingen binnen. Dus dat vind ik echt superleuk.
0: Ja, want wat is een beetje jouw gedachte daarbij? Als we even teruggaan naar heel lang geleden, het Songfestival natuurlijk. Daar kennen we je allemaal van. Dat liedje dat nog steeds, ik denk dagelijks wel voorbij komt.
1: Ja, nou ja, dat liedje daar is voor mij allemaal mee begonnen natuurlijk. En dus ik sla ook nooit een optreden over waarbij ik Shalali niet zing.
0: Wat is dat? Want ik vind dat toch wel bijzonder. Shalali is volgens mij 2010?
1: Ja, 16 jaar.
0: Wauw.
1: Ja,
0: en helemaal. Iedereen kent het, maar ook de jeugd die kent dit.
1: Ja, klopt. Dat vind ik dus ook zo apart. Want ik kom wel eens als ik ergens moet optreden en dan staan daar kinderen van 15, 16 jaar. Ja, zo'n oud is dit liedje. Dus toen zaten hun nog echt in de luiers, waren ze nog hartstikke klein. Maar die kennen het liedje allemaal.
0: Is eigenlijk heel bijzonder.
1: Ja, dat vind ik ook heel bijzonder.
0: Maar heb je er wel eens over nagedacht om dit liedje een soort van in een 2.0 jasje uit te brengen? Gewoon nog een keertje?
1: Ja, heb ik wel eens over nagedacht. Maar eigenlijk alleen over nagedacht.
0: Gewoon bij een gedachte blijven houden.
1: Bij een gedachte gehouden, maar misschien dat dat ooit nog wel komt. Maar nee, voor nu is het alleen nog een gedachte geweest.
0: Hey, daarnaast, er is dus een nieuwe plaat uitgekomen. Dat liedje, dat kennen we eigenlijk allemaal. Ik doe wat ik wil.
1: Ja.
0: Bewuste keuze om te zeggen van we gaan voor een liedje die iedereen gewoon kent?
1: Nou, we zijn de studio ingegaan en daaruit hebben we eigenlijk een aantal demo's opgenomen. Maar ook echt heel veel nieuwe muziek. En voor nu hadden we zoiets van, we gaan nu eerst voor de herkenbaarheid. Plus dat ik dit liedje gewoon echt een heel goed liedje altijd al heb gevonden. En iedereen om mij heen die zei ook van, ja, Sien, dit liedje past echt precies bij jou. Ik doe wat ik wil. Ik zei, ja, dat is eigenlijk wel zo. Ja, het is op mijn lijf geschreven dit.
0: Ja, het is niet dat jij je laat vertellen wat er moet gebeuren. En wat heb je bijvoorbeeld een voorbeeldje voor mij waarvan je zegt van, als men dit zegt, dan doe ik toch het andere?
1: Ja, dat heb ik toch wel eerlijk gezegd wel gauw. Ja, dat ik als er 10 mensen op een rij staan en dan zeggen 9 mensen je moet linksaf. En eentje zegt ga rechtsaf, dan ga ik rechtsaf.
0: Oké, eigenlijk een beetje eigenwijs. Of zeg je, ik volg gewoon mijn eigen pad.
1: Maar ik ben van sterrenbeeld een ram. Soms zeggen mensen een ramp.
0: Oh jee, ja, ik ben niet heel erg thuis in de wereld van de sterrenbeelden.
1: Nou, een ram is echt vaststellig, eigenwijs en doet wat ze wilt. Ja, dat doe ik ook.
0: Oké, ik ben een boogschutter. Wat heb je daarbij?
1: Geen idee. Ik weet het niet.
0: Geen actieve herinnering?
1: Nee, ik zou het niet weten. Maar ja, ik weet van mezelf dat ik wel echt, wat dat betreft, echt mijn sterrenbeeld, dat echt precies is zoals ik ben. Dus ik doe ook graag wat ik wil. Maar dat is eigenlijk ook bij de clipopname. Toen wij de clipopname gingen doen. Ik heb die zelf ook helemaal bedacht. Want ik dacht, het moet eigenlijk gewoon een clip zijn vol met me-time momentjes.
0: Ja.
1: Dus echt met momentjes die ik zelf leuk vind. Dus lekker rondrijden in de auto. Op het terras zitten. Naar de kapper. Een ijsje eten. Lopend door het park. Dat zijn gewoon echt momentjes waar ik echt van kan genieten. En dat kan je ook weer bij dit liedje. Kijk, ik heb heel gauw van als het mooi weer is, En ik heb eigenlijk vandaag bedacht van nou, ik moet thuis echt een keer gaan poetsen vandaag. Maar het is hartstikke mooi weer. Dan kan ik heel makkelijk zeggen, nou, ik doe het morgen wel. Ik ga lekker naar het terras.
0: Gewoon de boel laten.
1: Ja, je leeft maar één keer.
0: Ja, maar dat is toch ook waar?
1: Ja, dat is ook zo.
0: Uiteindelijk moet je daarvan genieten. Daarom. En moet je er gewoon een feestje van maken. Ja. Noem het even heel cliché, maar de eigen slingers ophangen.
1: Ja, precies, zo is het.
0: We gaan het zo meteen hebben over Ik doe wat ik wil. En ook Marco Schuitmaker komt eraan.

0: Marco Schuitmaker en Schaam je voor je tranen niet. En Weg uit die sleur van Sieneke. En dat is dan haar laatste liedje uitgebracht in, daar komt die, 2024.
1: Ja, augustus 2024, ja.
0: Is het dan wennen als je weer in de studio staat om een liedje in te zingen? Of zeg je, eigenlijk ging dat weer gewoon zoals vanouds?
1: Ja, dat ging wel weer gewoon vanouds, als vanouds. Ik ben bij Emiel Hartkamp de studio in gegaan. En ja, hij weet ook gewoon precies waar mijn hart bij ligt. En wat ik het fijnste en het leukste en het mooiste vind. En wij hebben altijd wel heel veel plezier ook in de studio.
0: Want waren er opties qua liedjes? Of wist jij eigenlijk al meteen deze plaat, de cover van Harney? Die wil ik eigenlijk in een nieuw eigen Sieneke jasje laten steken.
1: Dit was één van de vele demo's die we hebben opgenomen. Emiel had ook heel veel eigen geschreven nummers. Die heb ik ook opgenomen. Maar dit was wel echt het liedje waarvan ik dacht van, die wil ik nu als eerste uit gaan brengen, ja.
0: Daar had jij het allerbeste gevoel over.
1: Ja, ik vind het ook gewoon, weet je, ja, het is gewoon lekker herkenbaar. Het is echt een zo'n zomerse vibe heeft het liedje. En nou ja, ja, als je nu naar buiten kijkt, zou je denken, waar blijft de zomer?
0: Ja, maar dat gaat goed komen.
1: Komt eraan, ja.
0: Aankomend weekend Pinksteren, ja, temperaturen daarom richting de 25 graden. Ja. En volgens mij volgende week nog warmer.
1: Ja, niet normaal. Dus daarom, het komt eraan. En dan, als je dan deze plaat opzet, ja, dan vind ik het gezellig.
0: Hoe zijn de reacties? Want zo'n plaat komt dan uit. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen ook dachten, hè, eindelijk?
1: Ja. Klopt, ik kreeg heel veel reacties inderdaad. Die reacties van haar eindelijk. Maar echt heel veel positieve, leuke reacties. Ook als ik kijk naar de streams en op YouTube. De clip is al 10.000 keer bekeken en staat nu 3 dagen online. Dus ja, dat is echt te gek.
0: En voelt het dan ook als een soort van warm bad dat je overal weer komt? En dat iedereen zo eens heeft van, ze is back.
1: Ja, zo voelt het echt. Ik had ook echt zin om weer lekker op pad te gaan. Zoals vandaag ook. En dan ben ik lekker de hele dag op pad om promotie overal te doen. Ja, vind ik heerlijk. Kan ik echt van genieten weer.
0: Hey, en de eerste keer dat je Ik Doe Wat Ik Wil deed op het podium. Ja. Kan je dat nog herinneren?
1: Ja, dat was van de week. Dat was echt leuk. Want ja, dat is toch spannend. En je weet, ja, zo'n liedje, ja, dat kennen ze dan wel. Maar dan nog is het spannend. Maar de Polonaise zat er al gelijk in. Dus
0: ja,
1: ik dacht,
0: hoe introduceer je dat dan? Ga je dan staan en ga je zeggen, dit wordt mijn nieuwe single, of het is mijn nieuwe single, of denk je, ik ga hem gewoon doen en ik kijk gewoon heel stiekem,
1: nee,
0: wat gebeurt er?
1: Nee, ik zeg dan wel van tevoren dat ik het inderdaad heel spannend vind, omdat het mijn nieuwe single is, om hem voor het eerst op het podium te doen.
0: Ja.
1: Dus dan, dat geef ik wel aan. Want zo voel ik dat ook. Dat vind ik ook echt oprecht heel spannend. Maar de Polonaise werd al gelijk ingezet. Dus nou, bingo.
0: Hey, en in welke studio is die eigenlijk opgenomen?
1: Bij Emiel Hartkamp, daar heb ik hem opgenomen. En de rest van de demo's ook. Dus de liedjes die nu zometeen uitkomen, die heb ik ook bij Emiel opgenomen.
0: Met andere woorden, op de plank ligt dus veel meer klaar.
1: Ja. Zeker.
0: Even een klein tipje van de sluier. Wat kunnen we gaan verwachten? Gaan we in het feestrepertoire zitten? Of zeg je, we gaan ook wel weer echt die levensliedjes brengen?
1: Nee, voor nu, wat ik nu klaar heb liggen, dat is echt wel feest. Ik ga nog meerdere demo's opnemen. En daar zitten ook echt mooie levensliedjes bij. Maar nee, ik wil nu wel even doorpakken met dit, ja.
0: En is dat dan ook belangrijk om echt gewoon feest te brengen? Merk je dat het publiek en dat de mensen daar aan toe zijn?
1: Nou, kijk, mijn hart ligt ook echt bij de levensliedjes. En toevallig had ik het straks ook nog erover, bijvoorbeeld met Donkere Dagen en Doe Dat Nooit Meer. Dat zijn eigenlijk twee ballads van mij. Maar dat als ik kijk op mijn Spotify, bij mijn streams, die staan allebei in de top 3. Zoveel zijn die gestreamd.
0: Wauw.
1: Dus, ja, dat vind ik echt te gek.
0: Echt liedjes voor ook de donkere dagen,
1: ja,
0: voor echt die winterperiode.
1: Ja. Maar als ik zeg maar in een feesttent sta op te treden, dan willen mensen natuurlijk wel echt feest.
0: Knallen.
1: Ja, en dat snap ik dan ook wel. Maar ik doe wel ook altijd gewoon één mooie ballad in mijn repertoire. Ja, dat hoort er wel gewoon bij.
0: En dan even een snelle blik in jouw agenda voor de aankomende zomer. Staan er mooie festivals, evenementen, feesttenten in?
1: Ja, zeker. Ja, aankomende zomer ga ik echt wel weer mooie podia bezoeken. De Nijmeegse Vierdaagse ga ik heel veel optreden. Daar ga ik ook echt iets leuks mee doen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus.
0: En dan op de Waalkade heet dat volgens mij?
1: Nou, er zijn heel veel.
0: Molenstraat?
1: De Molenstraat heb je, de Waalkade. De Wedren, dat is echt waar de wandelaars starten. Daar treed ik ook een keer op.
0: Ja.
1: Maar ik ga ook iets heel leuks rondom de Vierdaagse uitbrengen. En niet alleen.
0: Oké, okay, een soort wandelliedje of zo.
1: Ja, dat kan je wel. Ja, nou, het is niet voor de wandelaars, het is meer voor de feestvierers.
0: Oké, okay, want dat is het, hè? Volgens mij staat die stad gewoon 10 dagen op zijn kop.
1: Ja, dat is niet normaal. Dat is, mag je eigenlijk, nou moet je een keer bij zijn geweest.
0: De nieuwste van Sineke bij Unity NL. Dit is Ik Doe Wat Ik Wil.

0: Roy Donders, Flamingo, Flamingo en ik doe wat ik wil. En dat is de nieuwste van Sieneke. Die hoorde je bij Unity NL. Ja, echt een fijne plaat hoor.
1: Ja, dank je. Ik ben ook echt blij mee. Meen ik echt.
0: Ja, wordt overal goed ontvangen. Ja. In de zalen, op de radio. Wordt goed gestreamd, goed gedownload.
1: Ja, zeker. Ja, daar ben ik echt trots op.
0: Ik heb meteen goed nieuws voor je, Sieneke.
1: Nou?
0: Wij hebben namelijk iedere week hier een single track. Dat is de belangrijkste plaat. De dikste tip voor de top 25.
1: Ja.
0: En vanaf aankomende zaterdag ben jij met Ik Doe Wat Ik Wil de hele week de single track hier op de radio.
1: Leuk. Oh, te gek. Oh, dat vind ik echt leuk. Dankjewel.
0: Dan gaan we je extra vaak draaien, extra vaak promoten.
1: Ja, dat vind ik echt top.
0: En dan moet dat helemaal goed gaan komen. Wij geloven in dat liedje.
1: Nou, dankjewel. Daar ben ik echt blij mee. Want ja, weet je, er komt zoveel nieuwe muziek uit op dit moment. Echt iedere week brengen artiesten, 3-4 liedjes, iedere week zijn er een nieuw uit.
0: Ja.
1: Dus daarom waardeer ik het helemaal extra dat ik nu een single track word aankomende week. Dus dankjewel.
0: Hey, en dan de aankomende zomer, laten we eventjes deze week erbij pakken. Hoe ziet nou gemiddeld een werkweek van jou eruit?
1: Deze week staat nog veel promotie ook gepland. Maar ook optreden moet ik dit weekend. Het is natuurlijk Pinksterweekend. Dus even kijken. Tweede Pinksterdag sta ik echt op een heel mooi grote feest in Landgraaf. In het zuiden van het land.
0: Mm-hmm.
1: Met echt veel grote artiesten. De tentfeesten zijn dat volgens mij. Ik heb opnames ook voor Hart voor Muziek. We gaan nog langs andere radiostations. Dus ja, wel een lekkere, drukke, volle week.
0: Gewoon echt lekker knallen. En dan uiteindelijk veel liedjes weer maken. Nou, nu lekker op pad met deze plaat dan.
1: Ja.
0: En je zegt ergens in het najaar, dan moet er een vervolg komen. Dat ligt dus al klaar.
1: Ja, klopt. En dat zal denk ik rond oktober, september, oktober, die tijd.
0: En betekent dat dan ook dat er veel andere tekstschrijvers voor jou in de weer zijn? Of dat je wel eens een opdracht geeft, bijvoorbeeld een soort van writerscamp, dat je zegt van nou, daar kan ik wel wat mee?
1: Ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder gedaan, zo'n writerscamp. Maar dat komt omdat als ik bij Emiel in de studio zit, ja, die weet eigenlijk ook wel precies waar ik van hou. Dus eigenlijk alles wat Emiel schrijft, ja, dat is eigenlijk al dat is vaak al goed. Dus nee, ik heb, en natuurlijk heeft er wel eens iemand anders voor mij ook geschreven, maar nee, ik heb nooit echt zo'n writerscamp gedaan, nee.
0: Maar je zegt, daar heb ik ook weinig zin in, want dit is gewoon al een goed team wat ik om me heen heb. Of lijkt het je ook wel leuk om een keer de uitdaging aan te gaan?
1: Ja, zeker. Het is niet zo dat ik daar geen zin in heb, maar het is me nog nooit echt op mijn pad gekomen. Dus
0: gewoon
1: dat.
0: Kijken wat er gebeurt en dan gewoon afwachten.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Hey, mochten nou de luisteraars meer van jou willen weten, Sieneke, waar ben jij allemaal te vinden?
1: Waar ben ik allemaal te vinden? Oh, social media natuurlijk. Ik ben sinds kort ook actief voor op TikTok.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En dan met dansjes en dingetjes? Of betrek jij daar dan ook dan jouw gezinsleden bij?
1: Nou ja, als ik mijn dochter erbij betrek, dan zal er iedere dag dansjes erop staan. Maar daar ben ik nog niet zo actief in.
0: Nou, ik zou zeggen, probeer het een keertje. Kijken wat er gebeurt.
1: Ik ga het proberen. Dus als mensen mij gaan volgen, zal ik een dansje erop gooien.
0: Ja, eens kijken wat er dan gaat gebeuren. Misschien schiet hij wel helemaal sky high de lucht in.
1: Wie weet.
0: Zou zomaar kunnen. Ik ga nog één plaat voor je draaien. We hebben twee feestplaten gehad. En toen dacht ik, dan pakken we nu een beetje dat middentempo erbij. Morgen schijnt weer de zon.
1: Ja, leuk. Een lekkere wals.
0: En het is ook wel zo, want morgen wordt het beter weer.
1: Klopt. Eindelijk.
0: Vandaag nog eventjes de laatste loodjes, de laatste regendruppels.
1: Ja, inderdaad. En dan zijn we er klaar mee.
0: En dan vanaf morgen zonnetje. En dan gaan we lekker die zomer op. Sieneke, ik dank jou.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Ik vond het top dat je er was. En heel graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, dank je wel.
0: Morgen schijnt weer de zon. Sieneke, die hoor je nu tijdens de middagshow van Unity NL. Morgen.

0: Exing on Track, Henk Dissel, Waterpas en morgen schijnt weer de zon. En dat is dus ook letterlijk zo. Sineke, die hoorde je, dat liedje, beetje inhaken, beetje bedijnen en met andere woorden een walsje. Het is de middagshow van Unity NL met op dit moment Henk Damen in de studio. Henk, hoe is het met jou?
1: Hartstikke goed.
0: Maar meer in Nederland of meer in Duitsland?
1: Nu meer in Nederland. Ik heb nu ook ik heb net een album uitgebracht, 6 weken geleden in Duitsland. En nu eigenlijk een promotje gehad, 2 weken. En daarna heb ik een half jaar stop. En dan ga ik januari ga ik weer in gesprek in Duitsland.
0: Betekent dus eigenlijk gewoon veel daar geweest om te werken aan dat album. En ligt dan de focus nu weer gewoon, als we nu ook gaan kijken met de zomer die er aankomt, naar gewoon Nederland, alle evenementen en dat soort dingen?
1: Ja, dat sowieso. Het is ook een beetje de stijl van de nieuwe single. Voor de zomer, dat we echt die keuze hebben gemaakt. En ik moet zeggen, laat het zo maar komen nou. Hè?
0: Ja, het mag zeker wel gaan gebeuren. Ja. Hey, maar even terugkomen op dat Duitse album. Het hoeveelste album is dit? En is het dan ook zo dat je mede door zo'n album ook heel vaak toch wel richting onze oosterburen moet voor een optreden?
1: Nou ja, ik doe het zeg maar, 40 optredens per jaar. Meer doe ik ook niet. Ik heb gewoon echt een stop daarop zitten ook. Mm-hmm. Eigenlijk dom. Mijn vrouw zegt wel eens maar Henk, de gage is daar een stuk hoger. Waarom doe je het niet daarom?
0: Ik wou net zeggen, als je gaat kijken naar Duitsland, als je daar eenmaal heel groot bent, dan kom je daar ook bijna niet meer weg volgens mij.
1: Ja, inderdaad, ja. Maar antwoord te geven op je vraag, volgens mij is het 7e of 8e album al.
0: Wauw.
1: Ik maak meer albums in Duitsland dan in Nederland inmiddels.
0: En waar is dan de bekendheid groter? Is dat dan ook in Duitsland of zeg je? Ja, toch wel hier.
1: Ja, Nederland. Ja, ik verkoop wel goed albums. 25.000 tot 30.000, een beetje daartussenin elke keer wel. Dat is natuurlijk heel goed. In Nederland verkopen we niet 1 album meer. Dat is heel vreemd ook. Je gaat de grens over en mensen luisteren albums, ja.
0: Ja, maar is het niet gewoon dat ze daar, en dat is ook in België zo, soms een klein beetje achterlopen qua dat soort digitale dingen?
1: In België wel, maar nee, weet ik niet.
0: Ja, in Duitsland dan toch ook?
1: Ja, wel, in Duitsland ook.
0: Ja, ja, misschien dat ze daar nog gewoon een ouderwetse cd-speler hebben in de auto.
1: Ja, dat sowieso, maar ook, ze streamen daar gewoon nog niet zo heel erg. Maar ik merk nu wel een beetje, de laatste 2 jaar, dat ook wel de muziekstijl wel aan het veranderen is in Duitsland ook. Terwijl wat poppier gaat worden allemaal.
0: Het moet een beetje mee met de tijd.
1: Ja, dat vind ik wel heel jammer.
0: En merk je dat dan zelf ook in Nederland, dat je mee moet met een bepaalde flow? Of zeg je, ik blijf toch gewoon mijn eigen koers varen?
1: Nou ja, ik had die nieuwe single was eigenlijk echt best wel, hoe moet ik het uitleggen, een beetje heel erg poppy. Mm-hmm. En toen had ik hem ingezongen bij Quincy Wilson, heb ik hem opgenomen. En we hebben echt zitten vergaderen onderhand van, gaan we wel samenwerken, gaan we het niet doen, gaan we het wel. Hij is toch wat poppier. Ik dacht, ja, dat past misschien helemaal niet bij me. Maar ja, toen had ik hem ingezongen. Toen zei hij, ja, Henk, jongen. Hij is hartstikke volks door die klootstem van jou, weet je wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is wel weer grappig. Dus,
0: maar zou jij dan een echte popplaat kunnen maken? Of zeg je, daar leent mijn stem zich absoluut niet voor?
1: Nee. Ik denk niet. Ja, het wordt toch heel, heel snel volks, zeg maar. Omdat je toch een beetje bepaalde snikken, een bepaalde. Ik heb echt 100 keer zin over moeten doen. Omdat er dan geen snik in mag zitten. Of dat het anders gezongen moet worden. Ja, dat is heel, heel, heel raar.
0: Maar is dat dan ook een kwestie van, je moet meegaan met de tijd van 2026 qua sound en wat er op de markt allemaal wordt uitgebracht?
1: Ja, een beetje wel. Maar je moet wel een beetje bij je eigen blijven, vind ik. Want ik ga niet zoals Frans Bauer vroeger skippiebal zingen of zo. Van, oh ja, weet je wel. Dus, dat zou ik nu niet doen.
0: Het moet de volkse platen blijven.
1: Nou ja, hoeft niet volks, maar het moet ook niet helemaal de andere kant op gaan, laat ik het zo zeggen.
0: Men moet zich er nog in kunnen herkennen.
1: Ja, inderdaad.
0: Hey, er is 2 weken geleden een nieuwe plaat uitgekomen. Word nou niet verliefd, zo heet die. Gaan we het zo meteen over hebben. Nou, kijk mij niet zo aan. Dit is Henk Damen.

0: Angelina Garcia, Bellen van de Bar en Kijk mij niet zo aan van Henk Dame. En die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow die in volle gang is. Henk Dame gezellig op bezoek. Ja. En Henk, we zitten, nou ja, je zou het bijna niet zeggen, maar midden in de lente. Omdat een beetje dat liefdesseizoen is dat. Met jouw liefde gaat altijd goed volgens mij. Ik vraag me eigenlijk af, waar is ze?
1: Nou, ik zou vertellen, ik had vanmorgen een afspraak in Lommel. En die liep best wel uit. En zo'n uurtje of twee belde ik. Ik moest van Lommel hier naartoe rijden. Ik zei van, ga je even mee? Nou ja, ik heb eigenlijk niet op gerekend. Wij zijn gisteren teruggekomen van de artiestenreis van Antonio.
0: Ja.
1: Is trouwens laat.
0: Was het een beetje gezellig met de man van de pailletten, de glitter en de glimmer?
1: Ja, hartstikke leuk. Ook super lieve mensen die mee waren op de reis. En super leuk gehad. Alleen ja, Nat, die heeft dan een klein... je kan maar een tikje hebben, zeg ik altijd maar.
0: Ja.
1: Maar die wilde zo snel mogelijk alles weer gewassen hebben. En gestreken. Dus ja, die is gisteravond al begonnen toen we thuis kwamen. En die is vandaag vrolijk verder gegaan.
0: Oh, maar dat is wel lekker. Dat betekent dat jij dus zometeen gewoon thuis komt. Alles ligt weer netjes in de kast. Alles spik en spannen en schoon.
1: Ja, inderdaad. Alles ligt eigenlijk weer schoon. Dus dat is wel heel erg goed, leuk.
0: Hey, en zo'n fanreis, betekent dat dan tot in de late uurtjes door en gewoon een aantal dagen één groot feest?
1: Ja, we hebben drie feestavonden gehad met verschillende thema's. En hebben we 's middags bij het zwembad hebben we nog wat gezongen. En, alleen ja, weet je, het is nu nog geen 35 graden. Het is een graadje of 5, 26. Dat is natuurlijk perfect, hè? Super. Ja. Teken ervoor in Nederland elke dag.
0: Ik wou net zeggen, iedere dag lekker koffie buiten in het zonnetje drinken.
1: Heerlijk, ja. Nee, maar je merkt wel dat als je dan in de schaduw of zo staat, dat het nog een beetje koude wind is. Ik ben wel lichtjes verkouden geraakt. Maar binnen 2 dagen is het ook weer over.
0: Dat is ook wel weer waar. Gaat altijd wel snel. Ja, hey Henk, er is een nieuwe plaat uitgekomen. Dat liedje heet Word Nou Niet Verliefd.
1: Ja,
0: wat is de boodschap? En je vertelde net al, dat liedje is dus opgenomen in de studio bij Quincy Wilson.
1: Ja, bij Quincy Wilson. En ik had het liedje eigenlijk al 4 jaar in mijn mailbox zitten. En ik vond het altijd echt een supergoed liedje. Dat was veel te poppy voor mij. En toen kwam ik hem tegen bij Hart voor Muziek. En toen zei ik eigenlijk tegen hem. Weet je dat ik een heel goed liedje heb liggen van jou nog? Ja, welke dan? Ik zei, nou, ik zal hem zoeken. Dus ik heb gezocht en laten horen. Hij zei, nou, hij klinkt wel echt heel erg goed. Hij zei, maar is het iets voor jou dan? Ik zei, nou ja, denk het wel, misschien. Een keer bij elkaar zitten. En toen we echt gestoeid met elkaar en echt een paar keer moeten we het wel doen. Hij is toch wel een beetje poppieur qua producent. En toch ingezongen en uiteindelijk met het resultaat super, super blij mee. En ja, ik denk dat een van mijn betere singles laatste...
0: Nou ja, ik moet zeggen, ik vind het een hele vrolijke plaat is het geworden. Ja. Maar het is ook wel weer inderdaad, het is niet veel meer poppier. Het is misschien meer anno nu. Ja, hoe zou je dat het beste kunnen omschrijven?
1: Ja, ik noem het poppy, maar inderdaad, het is niet poppy. Het is meer, hij produceert een beetje richting R&B.
0: Er zit een beetje urban in, er zit een beetje Spaans in en het is ook wel gewoon lente.
1: Ja, inderdaad. Ja, het is een goede mix eigenlijk.
0: Ik denk dat het allerbelangrijkste is.
1: Volks, hè?
0: Het allerbelangrijkste is natuurlijk hoe men erop reageert. Jouw aanhang, jouw fans.
1: Nou, ik moet je zeggen, echt heel erg goed. Als ik kijk naar de reacties en als ik kijk naar de streams, gaat ook heel erg goed, moet ik zeggen. En het is gewoon een leuk liedje met ook een hele leuke tekst. Het is gewoon een beetje... Ja, gewoon met een grapje, weet je wel. Aan het einde van, ja, ik ben je vriendje niet.
0: Ja.
1: Dan denk ik, ja, ik wil dat het eerst eruit halen van, vriendje, ik ben een man. maar het is ook een grapje, hè, weet je wel. Je staat in de kroeg en van, hallo, je mag met me mee. Maar het is wel maar voor één avondje, want ik ben je vriendje niet. Ik
0: een soort one night stand eigenlijk.
1: Ja, ik hou van alle vrouwen, weet je wel. Dus laat mij maar lekker gaan. Het is een beetje een grappig liedje eigenlijk, grappige tekst.
0: Het liedje overal te streamen en te downloaden en nu te horen op de radio bij Unity NL. De nieuwste van Henk Dame en die heet Word Nou Niet Verliefd.

0: volgens mij is de boodschap meer dan duidelijk. Word nou niet verliefd. Henk is in ieder geval niet je vriendje. Voor een avondje of zo.
1: Ja, een avondje. Dan is het weer klaar. Hè?
0: Ja, toch? Meer gaat het hem echt niet worden. Het is de nieuwste van Henk Dame. En die hoorde je bij Unity NL. Ik moet zeggen, het is echt een leuk liedje geworden. Het is inderdaad zomers. Ook dat gitaartje erin. De trommels waar je het over had.
1: Ja, inderdaad. Ik ben echt heel erg blij mee. Want het is echt een supergoed liedje. En de dansvloer staat gelijk vol. Je hebt een klein introotje erbij laten maken. Zonder stem, maar een beetje met de mensen een beetje warm worden. Hé, wat gebeurt hier? Dat de dansvloer wel vast volstroomt.
0: Ja, precies. Maar dat is dan zo'n introotje waardoor je ook op kan komen op dat podium. En dat meen je dan dat ze denken, hé, maar wacht even, dit begint lekker. Dat die dansvloer alvast volstroomt.
1: Ja, inderdaad. Ja. Nee, ik ben echt super blij met dit liedje. Want het is precies ook de goede tijd. Hè. De zomer komt eraan.
0: Ja.
1: En we zitten nu in de lente, dus ja. Ik zou zeggen, kom maar op, hè, zou ik zeggen.
0: Nou ja, ik zou zeggen, overal streamen en downloaden de nieuwste van Henk Dame. Hey, wat kunnen we dan dit jaar op Nederlandstalig gebied nog meer van jou gaan verwachten, Henk? Waar ben jij mee bezig?
1: Ik heb al een singeltje klaar ook. Dat is eigenlijk voor mijn jubileum, hè. Ik zit dit jaar 25 jaar in het vak.
0: Ja.
1: Dus ik heb al een liedje klaar.
0: Daar hebben wij het volgens mij vorige keer over gehad. Over misschien wel een jubileumplaat of een liedje opnieuw uitbrengen.
1: Ja. Nou, ik heb een liedje met een goede titel. Proost op al die jaren. Dat ik wat ouder ben geworden. En dat ik al die jaren wel leuk heb gedaan. En, heel mooi liedje moet ik zeggen. En, dus die ligt eigenlijk al klaar. Dat is voor september. En dan wil ik eigenlijk dan ga ik binnen nu in 3 weken helemaal echt beslissen. Wil ik eigenlijk een weekend of zo doen. Een jubileum weekend.
0: Ja, met alle fans ook van het eerste uur. Ja. En die dan met elkaar gewoon gezellig mee kunnen gaan.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is een beetje de bedoeling. Dus, maar we zijn er heel druk mee op dit moment. Dus ik hoop zo snel mogelijk alles bekend te maken.
0: Ja, met andere woorden. Dit jaar gaat er dus nog wel even wat aankomen. Ja. 25 jaar in het vak, zeg je. Daar gaan we nog 10, 20, misschien wel 30 jaar bij tekenen. Heb je daar wel eens over nagedacht?
1: Hoe ouder je wordt, zeg ik altijd maar. Hoe meer ga je nadenken, hè? Wil je wel blijven zingen? Want dat is ook nog de vraag. Vind je het nog leuk?
0: Wat wil je nog? Wat ontbreekt er nog? Het welbekende puzzelstukje?
1: Ja, inderdaad. Ja. Nee, dus dat is allemaal wel leuk. Je gaat er wel steeds meer over nadenken. Van, goh, wil ik blijven zingen tot mijn 80ste? Maar zoals ik er nu over denk, dan tot mijn sterfbed zing ik nog.
0: Gewoon doorgaan?
1: Ja, ik vind het zo leuk om te doen.
0: Is toch het allerbelangrijkste?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Lekker die mensen entertainen, liedjes maken, creatief bezig zijn.
1: Dat vind ik echt heel mooi om te doen,
0: Hey.
1: Samen met voetballen, maar dat gaat helemaal niet zo.
0: Dat is dan weer jammer. Ja, maar inmiddels 45 toch, Henk?
1: Ja, ik speel nog wel in de zaal. Hè. Dat doen we nog wel aardig. Voor elk jaar een beetje met leeftijdsgenoten. We spelen echt tegen hele goede ploegen.
0: Oké.
1: Okay. Mijn jonge gasten die 2-3 keer in de week trainen. Maar we zeggen elk jaar, jongens, als we bij de top 3 eindigen, dan doen we het goed. We zijn nu weer 3 jaar achter elkaar kampioen. Dus,
0: nee joh.
1: Dat is wel heel mooi.
0: En dan iedere week ook trainen. Hoe zit dat precies?
1: Nee, 1 keer in de week gewoon zaalvoetballen. En that's it.
0: Gas geven en je best doen.
1: Ja, inderdaad. En ik ben zo fanatiek. Ik loop bij wijze van spreken reclame wordt nog eruit.
0: Nee joh.
1: Dus dat is ook weer niet altijd goed. Maar
0: als je bij me bent, in ieder geval veelbelovend.
1: Als je bij me bent, dan zit je goed.
0: Dan is het gewoon een feestje maken. Henk, voor meer informatie, waar ben je allemaal te vinden?
1: Spotify, TikTok, Facebook, Instagram. Ja. Henk Dame. Makkelijk.
0: Ik wens jou een fijne avond.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Kom lekker tot rust van de artiestenreis van Antonio. Ja. En tot de volgende keer, zou ik zeggen.
1: Dankjewel, tot de volgende keer. Hè.
0: Verboden liefde, ook dit is een plaat van Henk Dame. Dankjewel.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio een redelijk drukke avondspits. 150 kilometer file bij elkaar. Deels is dat te wijten aan de regen. Gelukkig maar weinig bijzonderheden. Al gebeurde er vanmiddag wel een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. En sindsdien is de weg niet meer filevrij geweest. 10 kilometer langzaam rijden tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude-Dorp. De A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Kwartier vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Daar rijdt het langzaam tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. De A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten vertraging bij Terbrechtseplein. Kwartier tijdsverlies op de N210 vanuit Rotterdam naar Schoonhoven bij Krimpen aan Den IJssel. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan Den IJssel. Bij Capelle aan Den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De nieuwe coalitie in Leiderdorp van Pro, D66 en CDA is gisteravond geïnstalleerd. De partijen zeggen de komende jaren nadrukkelijk te willen samenwerken met de oppositie, maar dat lijkt niet wederzijds. De coalitie kreeg namelijk meteen stevige kritiek vanuit de VVD en LPL. Vooral de VVD zette de toon door vraagtekens te zetten bij de financiële onderbouwing, de bestuurstijl, en ze stemde tegen de woonplaatsontheffing van twee wethouders van buiten Leiderdorp. De Eredivisie basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben de tweede wedstrijd in de kwartfinale van de play-offs verloren. Ze speelden tegen LWD Basket uit Leeuwarden. Het werd na verlenging 94-85 in het voordeel van de Friezen. Hierdoor is de stand op 1-1 uitgekomen. Vanavond spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar. Wie dan wint, gaat door. En de stichting Buurtgezinnen is op zoek naar Leidenaren die af en toe wat leuks willen doen met de minderjarige asielzoekers in de stad. De organisatie deed bij Centraal Plus een oproep. De steungezinnen, zoals ze worden genoemd, die kunnen bijvoorbeeld een dagje gaan voetballen, koken of fietsen met een jongere. De asielzoekers blijven gewoon wonen in het AZC. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het is vannacht 12 graden. Morgen wordt de hele dag wisselvallig. Het begint met regen. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 17 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio lost de avondspits lekker op. 80 kilometer vielen nog bij elkaar. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam, kwartiertje vertraging bij knooppunt Ketelplein. 10 minuutjes op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 10 minuutjes op de A20, Gouda, Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Dan de A44 Amsterdam-Den Haag. Bij afrit Noordwijkerhout, 6 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar. En 207 Hillegom-Alphen aan de Rijn, 10 minuten oponthoud bij afrit Nieuwveen. En 10 minuten vertraging heb je ook nog op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan Den IJssel. Bij Capelle aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
2: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
1: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur aan.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De nieuwe coalitie in Leiderdorp van Pro, D66 en CDA is gisteravond geïnstalleerd. De partijen zeggen de komende jaren nadrukkelijk te willen samenwerken met de oppositie, maar dat lijkt niet wederzijds. De coalitie kreeg namelijk meteen stevige kritiek vanuit de VVD en LPL. Vooral de VVD zette de toon door vraagtekens te zetten bij de financiële onderbouwing, de bestuurstijl, en ze stemde tegen de woonplaatsontheffing van twee wethouders van buiten Leiderdorp. De Eredivisie basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben de tweede wedstrijd in de kwartfinale van de play-offs verloren. Ze speelden tegen LWD Basket uit Leeuwarden. Het werd na verlenging 94-85 in het voordeel van de Vriezen. Hierdoor is de stand op 1-1 uitgekomen. Vanavond spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar. Wie dan wint, gaat door. En de stichting Buurtgezinnen is op zoek naar Leidenaren die af en toe wat leuks willen doen met de minderjarige asielzoekers in de stad. De organisatie deed bij Centraal Plus een oproep. De steungezinnen, zoals ze worden genoemd, die kunnen bijvoorbeeld een dagje gaan voetballen, koken of fietsen met een jongere. De asielzoekers blijven gewoon wonen in het AZC. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het is vannacht 12 graden. Morgen wordt de hele dag wisselvallig. Het begint met regen. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 17 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N223 vanuit Delft naar Hoek van Holland. Bij Hoek van Holland 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten, lang geleden dat hij echt

Zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn alles hier, mijn tweede thuis.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
3: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
2: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Tot 8:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
2: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland...
1: Kardemans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
3: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: ga niet komen, man. Ik ga hem echt niet horen.
1: Het is te laat om nog te denken. Veel te vroeg om weg te gaan.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.